0: Wat dat brengt?
1: JMB-café.
2: Nee, de Neven-app. Voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven-app.
3: App de mal.

haven van Ulst.

0: Bullshit.
1: Dat steekt mij even tegen. Het zijn altijd dezelfde dat hier zijn. Waar zit je man van de kiekendrood? En onze elektriker? En die van de verlichting? Dat wij allemaal op lusten zijn, zeker? Weet je wat, jong? Ik zal hem eens bellen.
2: Wat kun je doen? Waar is zijn madame ten op het?
1: Wat voor je wat te zeggen? Wat is de

0: kan je zeggen. Morgen weg, dan is ooit te klein, hè. Dan zie je een gendarme nooit te kwieken.
1: Dat kan mij niet schillen, jong. Kan hem ik toch in een schrik af, zee? Ik zit in met onze moot. En de boer, ze kan het maar weten.
0: Dat is juist, de jongen mag verdomme in mijn boot. Hier is het opgesloten, het is er weer mee, de dent in hem. Zij weet moeten in therapie gaan.
2: Want het is binnen
1: voor nou gesloten. Dat is goed, hier zijn
2: En hij nog waar komt de wolken.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ayo Music. Op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ayo Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ayo Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: is.
1: Pas Schilderman?
0: Maar niet, niet. Ik luister alleen maar naar Radio & Music.
2: Hey, Albert, André. Hier op nummer 29 zijn we nog niet geweest.
3: Allee, naast ton avond te bellen, hè. Te stoepen dat Thijs een vriendje lekker is.
4: Goeiedag, meneer. Wij zijn getuigen van Jehovah en vragen u of we enkele ogenblikken van uw tijd in beslag mogen nemen. Niet waar?
5: Niks, hè. Dat meekde niet.
4: We hebben anders ook nog ons boekje bij.
2: En Cosmot Wintje Frank.
6: Het is de wachttoren, meneer.
5: Al was nou godverdomme...

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Jo en Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jo en Music. En luister naar Jo en Music overal en altijd. De Neven Jo en Music app.
2: App hem al.

0: AJOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. AJOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
0: Meer de neven app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app. App de mal.

0: Na nander vreemde tisten, je weet je dan. Ajo en Music, Zare Radio.
1: Wow, was de lawaat hier aan zich. Zie je wat dan niet? De champie heeft er een trompet gepikkeld voor doen. Kom jong, mocht dat gereed, dan moet ons nog eens kunnen smijten. Alle jongens,

0: wakker maken, zo net moet nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, hè?
2: Ja, kan die al weten, zeg.

0: ik al, werden we aten verslijten. Ons lestenoet is nog niet gestrijken.
1: Loepen al joren onze stoet. Het gorap verborgen, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weerd. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk collier schittert in het licht een fantastisch groen gezicht.

0: Aion Music. Echt von euch.
1: Ulsnerzen Ulsneskes. Kom na een zing. Vermoor, geen dingesman in Ulst. Maar trouwde ogen vast al avond vieren. Zonder ries en krakiel. Trouwde ogen plezier maken. Molen. En natuurlijk ook ons stad vervoelen. Dat is echt iets van een Ulsnees.

0: van ott an Olst Media Building. A Joel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet dat van de voelde goeds van City Music. Luistert dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoe Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radios van Olst. Ajoe Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Are you in music?
1: Echt muziek voor een feestje te baan.
2: Zijn mannen, jongen. Hier zijn mijn waarden, maar de maskers voor plezier. Je

0: biertje en bij café.
1: Meer de neven app voor Joe Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joe Music. En luister naar Joe Music overal en altijd. De neven Joe Music app.
2: App de mal.

0: aan de goede kant van ons. De enige echte. Ayo in music.
1: Olsen er.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

Ooit de sprot op Stino, dat is toch iets creëis. Zilt en zoen, geneer ben je, het zijn toffe kadijs.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ayo en Music. En luister naar Ayo en Music overal en altijd. De neven Ayo en Music app.
2: App hem al.

Xenofon van de Vulda Goeits van City Music. Luistert dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Vulda Goe radios van Olst.

0: Hoe zat er van de week, hè? Ik heb het al zelf meegedoen in dal.
1: Of ze aan haar weg gooit naar ons hangar misschien.
2: Oeh, is er hier nog zoveel werk of wat?
0: Veel werk?
3: Ze biedt is verder om carnaval, dus geen excuusjes maken. Stik

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: AYOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg. AYOI Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: En lukt na 2 minuten met een kop gerust. Game
1: over. Kapitalisten en andere tisten. Allemaal oesteren zijn oor.
2: Are you in music?
3: Gedierig goede muziek.

0: GMB-café.
1: Meer de neven app van IO en Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, IO en Music. En luister naar IO en Music overal en altijd. De neven IO en Music app.
2: App hem al.

0: Zijn de fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven dergen 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 Voel Je Goed Radios van ons natuurlijk.

0: get your hoed af.
1: Ajoy Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.
2: Ik kon het niet meer. Wie is het? Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd.

Oosten eerst, en Oosten eerst. Deze is de Bigfoot. Vanavond veroveren de stad. Wergen Noordalle, Noordstoosjeplan en Tendige de Mert. Wergen feesten en gaan dansen. Wergen springen en drinken. Is iedereen gereed? Eerst Noordalle, en ten Noordstoosjeplan en ten de Grote Mert. Iedereen in Oost, goed.

0: Anuetten Olst Media Building. Ajoen Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Meer de neven app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music app.
2: App hem al.

0: dat kan. En wat moet je? Ik word weer om mijn rekker, hè, kopang. Ik kost mij weer aan het bougeren in de achterhoofd nog vijden. Dat die met niet van vijden aan mijn bovendrom blokkeren. Ik ga mijn mat om een derweg te creëren. Hey, moot.
1: Zat dat overdrom, jong?

Music. Overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leek, Nienhof, Benjeratum en dat stinkt er weer wat verder.

0: zit verdomme al hier. In stad met mijn moot.
1: Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staat de schoenen om.
0: Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd.
1: Deze is ons verhoor.

0: moet alzwaar.
1: Meine Maat, Abwehrpreis um Blonde op uw hielen. Het was een bommer wat om iets voor gasten wel vervielen. Just hier nooit een boekje, maar wat dat hem nog niet wist. Bissen de pizza en zou geen mooi.

Live vanuit Terzogen in Olst, de enige echte Ajoen Music. Wij, Ave van Olst.

0: vanuit de Olst Media Building. Ayo Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ayo Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste, wat zeg ik, de allerbeste. Ayo Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: MGM Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music en luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

0: wel zonde, hè?
1: En Frankie wou wel meedoen, hè?
2: Hey, ik heb een rotte tent en ik zie hoe dat je dat dans kunt doen, hè?
0: Ah, super, Frankie. Kom maar, therapie naar haar zo. En ten, handjes boven haar kop. En ten, met de binnenkant van hand, op de buitenkant van de hand kloppen. En ze vertrokken.

0: dat werd een hit.
1: Carnavalisten en andere vreemdetisten, je weet je dat, hè. Ajo in music, Zare Radio.

Ajoe Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoe!

0: Lotogon, voor de meeste is het ambetant om niet te zeggen nonchalant. Ze vragen mooi maar één keer, bij het volgende zeggen ze keer op keer.
1: Oké, nog schoevelen.

0: Ik is er aandacht. Zwish schakelt over naar de studio van Annette de Belspelslet.
1: Wait a minute.
2: Welkom iedereen bij ons Olsters Belspelleken.
3: In het volgende spelleken zoeken we een viswarf. Dat begint met een O.
4: Ja, zegt u het maar hoor.
5: Zou dat kennen dat dat onza niet is?
4: Nee meneer, spottig. Dat is niet juist. Ja, zegt u maar.
5: Ah wel hé, volgens mij moet dat ooit eens prot zijn.
4: Vandaag een splendid.

0: IOM Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. IOM Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: De CMB Café.
1: Meer de Neven App. Voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music App.
2: App hem al.

feest voor iedereen. Haal doorsneers bijen. Gewaardeerd.

0: van ott een Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet dat van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Majoen Music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Majoen Music. En luister naar Majoen Music overal en altijd. De nieuwe Majoen Music app.
2: App hem al.

0: Dajoen Music, de nummer 1 van Dajoen.
1: Ja, jongens, met de verkiezingen in oktober, dat is goed voor de mensen die het anders hebben. De verre kiezen door mijn alpienhouders, maar dat ze naal op de lucht zwaaien. Toch had ik met mijn gezond verstand nummer 1.
2: Stond er dan doorlozen, hoe ik vond hem op?
3: Nee, alleen een portrettentrekker dat alle dagen van zijten mocht.
1: Jos, en die café was van de wet, die wil je het met mij doen. Hij draagt zijn goestie af. Hoe vind ik

0: zin is uw fijn. Ik wil dit jaar veel beter zijn.
1: Nu nog sneer.
0: Maar verlies ik vlees het bloed, dan ben ik maar een droom hier kwijt.
1: Nu nog sneer.
0: En win ik vlees naar hier de straat, dan ben ik gelukkig dat ze fout.

0: Ion Music.
1: Hij is er vooral, die van alles uit, niet alleen van een stad. Dat onderdanger leidt, mozaïker van een volk. Dat leven carnaval, het enige is een soort, het is een roorgeval. Jo, dat is mijn stad, word dat toe vergoed.

Zo dik als een padden, zo vet als een mossel, zo krom als een oos, zo in een boeltje als een kemel, zo blind als een mol, zo scheel als een otter, zo in knieën als een mitten, zo vet.

Zo'n oezel als een kieken, zo'n dwoos als een koei. Ze slapen als een mot, zo'n ronken als een vaken. Ze piepen als een moes, zo'n fluiten als een vogel. Ze weten als een wolf, zo'n kwieken als een

0: Mirke, Masche, Mordrek, Bucher, Kopkin, Floyd, Belch,
1: Bas,
2: is een rogue bestje eigen zoek trappen niet voor ooit? B

0: Dun moest de koeien.
1: Vanuit een Olst Media Building. Ayo Music. Op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ayo Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ayo Music.
2: 95% muziek.
3: 25% bla bla.
4: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
3: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

hier aan een keer zitten. Onze binnenminister. Die verdient toch een standbeeld in biergaat. Oh, wil je dus nog een keer drinken?

0: J&B Café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App hem al.

Ik was in Brussel en ik zag een Turk zondroen. Ik vroeg, ey Turk, versteug hoor deze naar joen? En ik paas een oei, hier langs deze koté. Die nachtmet, hij nog nooit geroosterd schoert in de moskee. En ik paas een ai, die een broon is anders tolig. Per slot van rekening is ons toch mooi klaarscholig. En nou we zeggen, dat is al zeven de rode.

op een terras in Paroas. En ik zat juist nevens Sarkozy. Ik zou verdomme, dat is niet mogelijk. Sarkozy, zie die zie. Ik pas het hoei, die Fransman moet niet weten wat ik zeg. Misschien dat ik het hier beter met handen en voeten uitleg. En nou hoor je zeggen, dat is alles je verderoor. Maar weet je wat dat Sarkozy doet zo?

in Engeland. In Hyde Park. En ik zag door Tony Blair. Ik ging er naartoe en ik zei, dag Blair. Goh, trek gerad op mijn onkel Valère. En ik baas een oei, die na een saks. Die gaat in grond beginnen flippen. Morgen kan je nog nooit verschieten van dat oergeploste tippen. En dan gewoon zeggen, dat zal ze even de roa. Maar wil je horen?

Met Patrick de Boek? Vanavond? Foto's op de Okapi. Ik mag toch gratis binnen. Oké, geen probleem. Tot vanavond.

0: IOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg. IOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De neven your music app.
2: App hem al.

Zijn een fan van de Voel Dat Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Voel Dat Goed Radio's van Holst.

De voetballisten en van je op, sassa, wij zijn niet de

Business. Zijn boos in eerste. Geen wetten, maar tradities pakken wij al mee.

0: vis.
1: Als Schilderman?
2: Maar niet, niet. Luister alleen maar naar IOM Music.
3: Want dat is toch een lute.

Est stoekersdansken ooit gespeeld en al de klerkjes goed geteld. Het verrozeken is voes verteld hier in mijn stad. Wie mocht er zijn belofte zwoer? Misschien toch ienen hier of door. De politiek, dat is iets roer hier in mijn stad.

Mensch, ein von Buin, ist nie ieder jen bläu, ist nie all kuke neu. Des soms armui daruf, des soms tristig en druf, der is viele en stank, te veel drugs en veel drank. En het gemintje bestier, veel geroep en getier, wanigzinnige brood, werd een oost neer in stroot. Maar in de stad wat ik woon, stad van donsch en van boeien, woon je graal extra fras, met een oezere kas. In de stad wat ik woon, zijn de stroten niet schoen, baan ze kop overkomt.

gezicht en nooit gebotje. De heer Troake patronoot, gepest en onrecht moei, kwampen ze op stroot. Mor Woeste en zijn man stierden gendarms te peert, en kinderen en vrouwen stierven deert blanke zweert. Ze werd gekleineerd, pasters draagden mij goed. Maar wat er ook gebeurde, ze kregen ze niet kapot. Het Ulsters ras, dat het mooie is. En onze politiek, gelacht als soms een kriek. Ze smijten veel misluik, verder groeit de gelijk. Ze zijn kampioen, in het moeilijk doen. Is het idee niet van ons partij, dan kan het niet vermoeien. Het is soms een beetje wuiven, gelijk als dat ze stond te kuiven. En wie is er weer paljas, wie krijgt er op zijn kas? Mijn Ulsters ras, dat het mooie is. Maar een keer in het jaar, dan zijn ze al te goor. Dan werken ze hand in hand en springen ze uit een band. Dan haven ze de zot met alles iedereen. Ze kennen geen god, je kent je niet verbieden. Zijn rebel en piroot, vieren van vroeg tot lood. Hand in hand, glas in glas, mijn ongelooflijke ras. Dat Ulsters ras, dat het

0: Vonuot in Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goed iets van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: Serafon van de Vulja Goeits van City Music? Luister dan online op City Music Green Bay.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Vulja Goe Radios van ons natuurlijk.

Och meisje, wat gebeurt er na? Lovieke stona in de ka. Dat ligt pink na nooit niet meer. Als ik in de patatten zink genienen

0: Yes, are you in music?
1: Vrouw Dajoen. En nou wat dat erop trekt.
2: Veil Ajoenen hebben ons de laatste jaren verloren. De melkmolen brengen samen met Duitsneers een eerbetoon der Duitsterse stroot. Der vlinders gedrijven, een blik op de moon. Stek heel ooit vereerd een keesken om. Het gemis is graal en kruid, maar ooit vergeet je.

2020. Het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een giel joor zwevend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van volk. Maar een overwinning werd ons toch

0: vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Meer de Neven app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music app.
3: App hem al.

0: Zwaag dat mond is omhoog. Iedereen stond verbouwereigd, want weet je wat dat zo?
1: Hey!
0: Ja, maar luister hoe muziekskum boor. Hij zingt er dan in te gelokker dood. En hoe het niet kroon van een magnifieke doen. Desgerat de stemmen van Louis Paul Boone.

0: Radio.
1: Jarenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

AYOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg. Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien.

0: sexy Alex Waffle.
1: Wat dat brengt?
2: Een GMB-café.
1: Nee, de nieuwe app van Ajoen Music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
3: App hem al.

0: Music. De beste momenten, de beste muziek. Olst op zijn best.
1: Ons horloge tikt tijd. De vaste lavend is na Najoen en Giljor in de wijn.
2: Lekker

0: vonuot un Olst Media Building. Ajojen Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goeits van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoe Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoe Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de nieuwe app van IO in Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music IO in Music. En luister naar IO in Music overal en altijd. De nieuwe IO in Music app.
3: App hem al.

nacht, want smaar is tot zauwes. Elke seconde, elke minuut, ajoen music.

0: Radio en Music vindt op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajo en Music.
1: Soms hoor ik mensen zeggen, zitten die in een huis door? En nee, toch geen manieren. En dat klapt ze zo haar oor. Dat is toch geen normalen. Je ziet er toch niet ooit. Want dan drooi ik mij om.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ayo Music. Op FM in Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ayo Music. De grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ayo Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven-app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jou en music. En luister naar jou en music overal en altijd. De neven jou en music app.
2: App hem al.
3: Ja, de jury.

sokken, zo'n nep moet nou ver in brand steken.

stad, adieu tot ziens. Ik zing vastelovend deerne rozenbril. Ik ben de ziel van onze prins. Oh, hij geeft de politiek sensaas, morsevens en mek.

Wie zijn tekst komt op zijn dij? Wie wint er de VHW-trofee? Wie verliest doet nog de jaar gewoon weer mee? Het is al gratis en verniet al wat je op podium ziet.

0: Ajoy Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkter. Ajoy Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App hem al.

0: Rock van de Jongen.
1: Oeik al, werven aten verslijten. Ons lestenoet is nog niet gestrijken. Wippen al joren onze stoet. Het gorap verboi, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk oleer schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht.

Zet af van de Voelda Goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Voelda Goe radios van Olst.

0: Allee, zijn mijn twee geflikten, die man. Maar het is niet, jongens. Ik zal haar mijn stuur een vast vijzerplotje bezorgen.
1: Vanuit een Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8. Op 105.8. Op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoel Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: MGM Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music App.
2: App de mol.

0: Hai! Ja, en haas eens op.
1: Ajoen Music, 100% plezant, 100% olst.

stond een oosterneer van verren onder toeig. Hij kost bekende meer, nog veer nog achteruit. Maar toch riep die rep: hey Bosken, geet ons nog het ooit. En, oh, zo.

0: Is er een fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op City Music Green Bay.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Roosje Natuurlijk.

0: Trenton Uso.
1: Een 50 jaar leen, ik weet nog graag hoe. Op datum werd liep ik eens rond. Mijn maag was ontgrond, wat een mens ten doet. Werd fritten en

zit ik op mijn stoel. Al never stond ze kwazer en avek ik mijn smoek. Al ben ik moe van meer, al ben ik van de boer. Waarom dat is veranderen na Esther mijn toer.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ouais. Mais même Bruce Campus.
1: Music. Altijd goede muziek.
2: Dat is erover, dat is erover.

0: JMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. App.
2: App hem al.

0: 100% plezant, 100% Olst.
1: Olsners en Olsneskes, kom naar Einsing. Vermoor, geen dingesmaan in Olst, maar trouwdagen vast een avond vieren. Zonder ries en krakiel, trouwdagen plezier maken, molen en natuurlijk ook ons stad vervoelen. Dat is echt iets voor een Olsnees.

Ik was nog klein, ik was 10 jaar. En met mijn avers stond ik door. Smeet mijn confetti naar de stoel.

Je zei wat slechter op de bien. Van achter het venster zingt ze stom. Verkleed als clown of indian. Een lach op haar gesmikte toet. Smuiten ze confetti naar de stoet. Was ook maar weer

0: Vroeger was alles goed, wat dat gaat kost met verkleed. Dat kost van mijn visgut die kapot was, van mijn lange tabbert wat dat goed verviel, of mijn tabbert wat dat alle kloppen afvoerde. Maar wat dat gaat aan een stap veranderen, ah, je doet ons schoen onder, dat je nog nooit een gezinnetje moet in, dat ze van gebieden, of gewoon op dat, op de wijkenmarkt kocht. Dat was op de wijkenmarkt elke keer na een markt. En daar worden altijd schoenen van alles. En door, ja, gelijk wat dat zo en of iets, kostte ze de kwaad. En het kost zo goede koepiet krijgen, maar ook kost je enorm veel bij al die cafékes er rond contact. Je zag door Jefken en Pieken ooit altijd met een rok. En dat werd één grote familie.
1: Ajoy Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg. Ajoy Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of goed.

0: zijn ze goed als af. Daar zijn ze goed als af. Daar zijn ze goed als af. Daar zijn ze goed als af. Daar zijn ze goed als af. Daar zijn ze goed als af. Daar zijn ze goed als af.
1: Daar zijn ze goed als af.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de nevenapp van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.

0: Ja, get your hoed af.
1: Ajoen Music. De beste momenten, de beste muziek. Ooit op zijn best.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, ajoe.

0: De Joux.
1: Moi, je suis dans ma famille.
0: Vroeger.
1: Moi, je suis vroeger en je suis vroeger.
0: De Joux.
2: Vanuit een Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoel Music.
3: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Are you in music?
1: Echt muziek voor een fichtentebaan.
2: Hallo.
3: Hey, hallo.

0: staat op een neer uit de FIFA Swimmeries. Hou maar eens aan, pak liekers, Frankie. Toch om het toch hier op drinken, Frankie.
1: Hey, Kroket, droog Louis de vraag of dat maar iets gaan drinken.
2: Champieter, hè, Frankie.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Meer de Neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
3: App hem al.

0: Ajoen Music, de nummer 1 van Dajoen.
1: Loeip verdrom al hier, in stand met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons, trekken ons staat de schoenen om. Een schoenpoep om ons hand, dat demmen toch verdient. Het werd tijd, deze is ons verhoogd.

0: Also.
1: Meine Maut, Abwehrpreis um Blonde, Oppo Hielen. T'was een bom, hoor, wat om iets voor gasten wel vervielen. Just hier nooit een boekje, hoor, wat dat hem nog niet wist. Bissen, dippie, zijn.

0: müzik. 100% ölçü. 100% karnaval.
1: Ik zag het overlast op het internet. Ik vond het niet plezant. Want allemaal dat gemekker op het internet maakt mij ambetant. Allemaal eigens werd er nergens schrijven. Ik was gerad, gedegoteerd. Dus heb ik al die leigeneers op het internet direct geblokkeerd. Want ieder jaar verdroom op er nieuw

AJOE Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Leij, Nienhof, De Jaratum en Stinkberg.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ayo Music. Op FM in Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ayo Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ayo Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: En lukt na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over. Ayo Music. On.

0: Kees. Schilderman?
1: Ach, niet. Luister alleen maar naar IOM Music.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Meer de Neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
3: App hem al.

0: Dayoin Music, de nummer 1 van Dayoin.
1: Olsneers, ik moet er nog iets kwijt.

0: Ajoy Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinker. Ajoy Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Achterweer!
1: Wat dat brengt? Een GMB-café.
0: Nee, de Neven-app. Voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven-app. Joen Music App.

Ajo en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajo en

0: hier en al gestoef. Morgen zit een dikke in de poef. Zij zijn op zoek naar het plusje van bier gaat. Mo van den Beer, zijn zammels we benaard. Alder is boekje een kans, zij ontspringen de dans. Wie gewinnen moet je mee in de kadans.
1: Nee, het nam nog niet eer, het vel verkoeper van den Beer. Dat doe je als je hem doet een etje doel.

0: kon al zo uit een band. En knoeipit in haar woorden, het is echt altijd plezant. Soms een pleasure op de vloer, met haar gloeit nog moeig. Want hij zet je recht en lacht de heel droeig.
1: Je stoot graal ik stijr, ken knal doe vooral deer. Soms zonder al te gauwen, hoe doen die het nou weer? Je stoot als kan die dood, graal ik goed op dat blos. Hoe ik al toen in een wit niet had uit, werd zijn graal ik gros.
2: Want in haar oeigen brandde bier. Je zit niet voorlijk achter stier. Soms smokt een pintje zier.

0: luister naar dit toe. Langs deze weg loten we naar wijken. Deze moment zullen wij nu niet vergeten.
1: Want in Aouigen branden vier. Je zit niet veilig achter stier. Soms moet een pintje zier. Modder hoog

Kom aan iedereen, doe allemaal eens mee. Ik wil iedereen zien dansen en springen. Ik wil er armen van links naar rechts zien gaan.

0: van ott an Olst Media Building. A Joel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.